Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nou, van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden en soms jaren om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. Hij wil het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuil gaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de 8e finales van Noorwegen. Ik ben Oud Volzommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. En hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Nooren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden, maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Naomi Osaka heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon. Ze wist in de vierde ronde te winnen van Arina Sabalenka en bereikt daardoor voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka versloeg de nummer 1 van de wereld in 2 sets. Osaka domineerde de eerste set, maar in de tweede set boden beide speelsters elkaar flink tegenstand. Nadat de stand in de tweede set gelijk opging, trok de Japanse in de beslissende tiebreak aan het langste eind. Na afloop gaf Osaka aan dat ze erg van de wedstrijd had genoten. Ze uitte haar dank voor de sfeer op het volle Center Court en vertelde dat ze veel energie haalt uit de maaltijden die haar moeder voor haar kookt. Voor Sabalenka is de vroege uitschakeling een flinke domper. Hoewel ze in het verleden zeer constant presteerde op Grand Slams, lukte het haar dit jaar al voor de tweede keer niet om de laatste 8 te bereiken. Eerder werd ze in Roland Garros al in de vierde ronde uitgeschakeld. En dit keer hoopte ze toch echt op een eerste finale plaats op Wimbledon. Osaka speelt in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Mugova, die begeleid wordt door de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Eerder in het toernooi versloeg Mugova haar landgenote Barbora Krejcikova.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord-verdediger Jivairo Riet is na een seizoen vol fysiek ongemak weer volledig fit. De 20-jarige speler heeft zijn zinnen gezet op een succesvol seizoen in Rotterdam en droomt van een plek in het Nederlands elftal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Riet kampte het afgelopen jaar met een slepende hamstringblessure. Ja, door het fysieke blessureleed miste hij de nodige speelminuten, maar hij kijkt inmiddels fris vooruit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst. De verdediger geeft aan dat hij zich na zijn herstel weer helemaal op zijn plek voelt bij de club. Hoewel hij met belangstelling wordt gevolgd door diverse buitenlandse clubs, waaronder het Franse Paris FC en het Duitse Bayern München, houdt hij de focus voorlopig bij Feyenoord. Riet bevestigt dat er inderdaad interesse is van andere partijen, maar benadrukt dat een vertrek niet noodzakelijk is. Sterker nog, hij wil graag prijzen pakken met de Rotterdamse club en ziet een kampioenschap als een belangrijk doel voor de komende periode. Ondanks de grote concurrentie op zijn positie is Riet ambitieus over zijn toekomst bij Oranje. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe seizoen vol uitdagingen zit, met zowel competitievoetbal als Champions League wedstrijden in het vooruitzicht. De verdediger laat weten dat hij klaar is om zich dit seizoen nadrukkelijk op het hoogste niveau te laten zien en dat er nog veel te winnen valt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo heeft tijdens een beladen persconferentie bevestigd dat hij bezig is aan zijn allerlaatste wereldkampioenschap. De Portugese sterspeler maakt duidelijk dat hij zijn besluit heeft genomen en dat hij geniet van elk moment op het mondiale podium. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over zijn verdere toekomst als international blijft de aanvoerder vooralsnog op de vlakte. Stoppen met clubvoetbal doet Ronaldo voorlopig nog niet. Hij is momenteel nog actief in de Saoedische competitie en gaf fel aan dat hij zelf het moment kiest waarop hij zijn loopbaan daadwerkelijk beëindigt. Daarbij haalde de aanvaller hard uit naar de verzamelde media. Hij stelde dat de journalisten hem al 23 jaar proberen te breken. Volgens de voetballer is die aanhoudende kritiek echte pure tijdverspilling. Tijdens het persmoment richtte de Portugees zich ook persoonlijk tot een verslaggever die kritisch doorvroeg over zijn leeftijd. Ja, hij gaf toe dat voetballen op zijn 41ste een enorme opoffering vraagt en dat zijn speelstijl door de jaren heen is veranderd. Toch wijst hij op zijn waarde voor het team. Met zijn treffers op dit toernooi schreef hij geschiedenis als eerste speler ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen wist te scoren. De aanvoerder voelde naar eigen zeggen geen enkele druk om de wereldtitel nog te moeten winnen. Hij stelt dat zijn loopbaan al geslaagd is, wat de resultaten op dit mondiale podium ook zijn. Hij kijkt dankbaar terug op zijn carrière en benadrukt dat hij elke wedstrijd met passie benadert, ongeacht wat de toekomst brengt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nou, van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden, soms jaren, om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. We willen het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuil gaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de achtste finales van Noorwegen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. Hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Nooren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Naomi Osaka heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon. Ze wist in de vierde ronde te winnen van Arina Sabalenka en bereikt daardoor voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka versloeg de nummer 1 van de wereld in 2 sets. Osaka domineerde de eerste set, maar in de tweede set boden beide speelsters elkaar flink tegenstand. Nadat de stand in de tweede set gelijk opging, trok de Japanse in de beslissende tiebreak aan het langste eind. Na afloop gaf Osaka aan dat ze erg van de wedstrijd had genoten. Ze uitte haar dank voor de sfeer op het volle Center Court en vertelde dat ze veel energie haalt uit de maaltijden die haar moeder voor haar kookt. Voor Sabalenka is de vroege uitschakeling een flinke domper. Hoewel ze in het verleden zeer constant presteerde op Grand Slams, lukte het haar dit jaar al voor de tweede keer niet om de laatste 8 te bereiken. Eerder werd ze in Roland Garros al in de vierde ronde uitgeschakeld. En dit keer hoopte ze toch echt op een eerste finale plaats op Wimbledon. Osaka speelt in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Mugova, die begeleid wordt door de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Eerder in het toernooi versloeg Mugova haar landgenote Barbora Krejcikova.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord-verdediger Jivairo Reed is na een seizoen vol fysiek ongemak weer volledig fit. De 20-jarige speler heeft zijn zinnen gezet op een succesvol seizoen in Rotterdam en droomt van een plek in het Nederlands elftal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Reed kampte het afgelopen jaar met een slepende hamstringblessure. Ja, door het fysieke blessureleed miste hij de nodige speelminuten, maar hij kijkt inmiddels fris vooruit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst. De verdediger geeft aan dat hij zich na zijn herstel weer helemaal op zijn plek voelt bij de club. Hoewel hij met belangstelling wordt gevolgd door diverse buitenlandse clubs, waaronder het Franse Paris FC en het Duitse Bayern München, houdt hij de focus voorlopig bij Feyenoord. Reed bevestigt dat er inderdaad interesse is van andere partijen, maar benadrukt dat een vertrek niet noodzakelijk is. Sterker nog, hij wil graag prijzen pakken met de Rotterdamse club en ziet een kampioenschap als een belangrijk doel voor de komende periode. Ondanks de grote concurrentie op zijn positie is Reed ambitieus over zijn toekomst bij Oranje. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe seizoen vol uitdagingen zit, met zowel competitievoetbal als Champions League wedstrijden in het vooruitzicht. De verdediger laat weten dat hij klaar is om zich dit seizoen nadrukkelijk op het hoogste niveau te laten zien en dat er nog veel te winnen valt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat al een file door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging 10 minuten in de dagelijkse drukte. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, 9 kilometer. A27 Breda richting Gorinchem door de werkzaamheden, 7 kilometer file. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cristiano Ronaldo heeft tijdens een beladen persconferentie bevestigd dat hij bezig is aan zijn allerlaatste wereldkampioenschap. De Portugese sterspeler maakt duidelijk dat hij zijn besluit heeft genomen en dat hij geniet van elk moment op het mondiale podium. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over zijn verdere toekomst als international blijft de aanvoerder vooralsnog op de vlakte. Stoppen met clubvoetbal doet Ronaldo voorlopig nog niet. Hij is momenteel nog actief in de Saoedische competitie en gaf fel aan dat hij zelf het moment kiest waarop hij zijn loopbaan daadwerkelijk beëindigt. Daarbij haalde de aanvaller hard uit naar de verzamelde media. Hij stelde dat de journalisten hem al 23 jaar proberen te breken. Volgens de voetballer is die aanhoudende kritiek echte pure tijdverspilling. Tijdens het persmoment richtte de Portugees zich ook persoonlijk tot een verslaggever die kritisch doorvroeg over zijn leeftijd. Ja, hij gaf toe dat voetballen op zijn 41ste een enorme opoffering vraagt en dat zijn speelstijl door de jaren heen is veranderd. Toch wijst hij op zijn waarde voor het team. Met zijn treffers op dit toernooi schreef hij geschiedenis als eerste speler ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen wist te scoren. De aanvoerder voelde naar eigen zeggen geen enkele druk om de wereldtitel nog te moeten winnen. Hij stelt dat zijn loopbaan al geslaagd is, wat de resultaten op dit mondiale podium ook zijn. Hij kijkt dankbaar terug op zijn carrière en benadrukt dat hij elke wedstrijd met passie benadert, ongeacht wat de toekomst brengt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zonder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met twee auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen Terbrechtseplein. 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum. Is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen. 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden, soms jaren, om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. We willen het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuil gaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt weer drukker op de weg. Er zijn meerdere files door werkzaamheden en door ongelukken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus afrit Veghel en afrit Kerkdriel, 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten in 5 kilometer file. Veel meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en knopen Klaverpolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Er worden 3 auto's geborgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein nu een half uur vertraging in 30.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de achtste finales van Noorwegen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. En hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Nooren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Summit.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 15 kilometer file tussen Afrit Veghel en Waardenburg. Door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergshoek 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging tussen Knopend Ridderkerk en knopen te Brekseplein in 9 kilometer file. En dat komt door de werkzaamheden op de A20.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Naomi Osaka heeft voor een verrassing gezorgd op Wimbledon. Ze wist in de vierde ronde te winnen van Arina Sabalenka en bereikt daardoor voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka versloeg de nummer 1 van de wereld in 2 sets. Osaka domineerde de eerste set, maar in de tweede set boden beide speelsters elkaar flink tegenstand. Nadat de stand in de tweede set gelijk opging, trok de Japanse in de beslissende tiebreak aan het langste eind. Na afloop gaf Osaka aan dat ze erg van de wedstrijd had genoten. Ze uitte haar dank voor de sfeer op het volle Center Court en vertelde dat ze veel energie haalt uit de maaltijden die haar moeder voor haar kookt. Voor Sabalenka is de vroege uitschakeling een flinke domper. Hoewel ze in het verleden zeer constant presteerde op Grand Slams, lukte het haar dit jaar al voor de tweede keer niet om de laatste 8 te bereiken. Eerder werd ze in Roland Garros al in de vierde ronde uitgeschakeld. En dit keer hoopte ze toch echt op een eerste finale plaats op Wimbledon. Osaka speelt in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Mugova, die begeleid wordt door de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Eerder in het toernooi versloeg Mugova haar landgenote Barbora Krejcikova.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file door een ongeluk met 2 bestelbussen, 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knoop de Brechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord-verdediger Jivairo Reed is na een seizoen vol fysiek ongemak weer volledig fit. De 20-jarige speler heeft zijn zinnen gezet op een succesvol seizoen in Rotterdam en droomt van een plek in het Nederlands elftal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Reed kampte het afgelopen jaar met een slepende hamstringblessure. Ja, door het fysieke blessureleed miste hij de nodige speelminuten, maar hij kijkt inmiddels fris vooruit naar de samenwerking met trainer Giovanni van Bronckhorst. De verdediger geeft aan dat hij zich na zijn herstel weer helemaal op zijn plek voelt bij de club. Hoewel hij met belangstelling wordt gevolgd door diverse buitenlandse clubs, waaronder het Franse Paris FC en het Duitse Bayern München, houdt hij de focus voorlopig bij Feyenoord. Reed bevestigt dat er inderdaad interesse is van andere partijen, maar benadrukt dat een vertrek niet noodzakelijk is. Sterker nog, hij wil graag prijzen pakken met de Rotterdamse club en ziet een kampioenschap als een belangrijk doel voor de komende periode. Ondanks de grote concurrentie op zijn positie is Reed ambitieus over zijn toekomst bij Oranje. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe seizoen vol uitdagingen zit, met zowel competitievoetbal als Champions League wedstrijden in het vooruitzicht. De verdediger laat weten dat hij klaar is om zich dit seizoen nadrukkelijk op het hoogste niveau te laten zien en dat er nog veel te winnen valt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Pre-radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Cristiano Ronaldo heeft tijdens een beladen persconferentie bevestigd dat hij bezig is aan zijn allerlaatste wereldkampioenschap. De Portugese sterspeler maakt duidelijk dat hij zijn besluit heeft genomen en dat hij geniet van elk moment op het mondiale podium. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over zijn verdere toekomst als international blijft de aanvoerder vooralsnog op de vlakte. Stoppen met clubvoetbal doet Ronaldo voorlopig nog niet. Hij is momenteel nog actief in de Saoedische competitie en gaf fel aan dat hij zelf het moment kiest waarop hij zijn loopbaan daadwerkelijk beëindigt. Daarbij haalde de aanvaller hard uit naar de verzamelde media. Hij stelde dat de journalisten hem al 23 jaar proberen te breken. Volgens de voetballer is die aanhoudende kritiek echter pure tijdverspilling. Tijdens het persmoment richtte de Portugees zich ook persoonlijk tot een verslaggever die kritisch doorvroeg over zijn leeftijd. Ja, hij gaf toe dat voetballen op zijn 41ste een enorme opoffering vraagt en dat zijn speelstijl door de jaren heen is veranderd. Toch wijst hij op zijn waarde voor het team. Met zijn treffers op dit toernooi schreef hij geschiedenis als eerste speler ooit die op 6 verschillende wereldkampioenschappen wist te scoren. De aanvoerder voelt naar eigen zeggen geen enkele druk om de wereldtitel nog te moeten winnen. Hij stelt dat zijn loopbaan al

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje international Denzel Dumfries heeft zich uitgesproken over de nasleep van de WK-uitschakeling tegen Marokko en de haatreacties die erop volgden. De nieuwe speler van Real Madrid deelt een inkijkje in de teleurstelling achter de schermen. Nou, van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de verdediger dringt het besef dat een toernooi voorbij is pas echt door als de groep zich voorbereidt op de terugreis. Er zijn geen trainingen en besprekingen meer en iedereen gaat weer zijn eigen weg. Dumfries vertelt dat het team naar Amerika afreisde voor het hoogst haalbare. Spelers en staf investeerden maanden en soms jaren om helemaal klaar te zijn voor dit eindtoernooi. Dat het elftal niet bracht waarop zij vooraf hoopten, noemt de international teleurstellend. Dumfries accepteert de sportieve kritiek op de uitschakeling, maar tegelijkertijd veroordeelt hij de persoonlijke aanvallen en racistische reacties en ook de respectloze opmerkingen. We willen het publiek er graag aan herinneren dat er achter iedere voetballer en elk staflid gewoon een mens schuil gaat. Daarnaast spreekt hij nadrukkelijk steun uit voor de inmiddels gestopte bondscoach Ronald Koeman. Dumfries stelt dat de supporters zijn waarde voor het Nederlandse voetbal niet mogen vergeten, ook als het oneens zijn met de gemaakte keuzes. Juist op moeilijke momenten moeten mensen volgens hem respect voor elkaar blijven tonen. De speler neemt de geleerde lessen mee en richt de blik vol op de toekomst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Braziliaanse voetballegende Neymar die lijkt zijn interlandloopbaan te beëindigen na de uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap. De ploeg verloor in de 8e finales van Noorwegen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In een emotioneel interview liet Neymar weten dat hij alles heeft geprobeerd, maar het nu voorbij is. Hij legde uit dat hij hiermee de cirkel rondmaakt, omdat zijn internationale loopbaan precies in hetzelfde stadion in New Jersey begon met een oefenwedstrijd in 2010. En met deze wedstrijd komt een einde aan een indrukwekkende reeks van 130 interlands, waarin hij 80 doelpunten maakte en 58 assists gaf. Hiermee is hij de topscorer aller tijden van zijn land, waarmee hij het record van Pelé verbrak. Ook evenaarde hij met zijn doelpunt tegen de Nooren de prestatie van Pelé door op 4 verschillende wereldkampioenschappen te scoren. Voor het Braziliaanse elftal is de vroege uitschakeling historisch. Het is het zwakste optreden op een mondiaal eindtoernooi sinds 1990. Dat betekent bovendien dat het land al minimaal 28 jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Neymar, die de afgelopen jaren kampte met diverse blessures en zijn contract bij Santos ziet aflopen, sluit hiermee een omstreden maar statistisch bijzonder hoofdstuk in het wereldvoetbal af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten staat 6 kilometer file door een spoedreparatie een half uur vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort. Door een autobrand bij de Thomassentunnel 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, 7 kilometer extra reistijd tussen Dordrecht en Knopend Brechtseplein. Het komt door werkzaamheden op de A20. A58 Breda richting Eindhoven, 10 kilometer file tussen Knopend de Paars en Oorschot. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tottenham Hotspur heeft opnieuw een gigantische slag geslagen op de transfermarkt. De Engelse club breekt binnen een week tijd voor de tweede keer het eigen transferrecord. Ditmaal met de komst van Sandro Tonali. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Italiaanse middenvelder kiest bewust voor een overstap naar Londen. Vertelt dat er maar één bestemming voor hem mogelijk was, ondanks de geruchten over interesse van diverse andere clubs. Het gesprek van bijna twee uur met de nieuwe manager Roberto De Zerbi gaf uiteindelijk voor de speler de doorslag. Tonali noemt de ontmoeting met de Italiaanse trainer betoverend en wist daarna direct dat hij zijn handtekening onder het contract moest zetten. Ook de herinneringen aan de sfeer in het stadion en de supporters speelden uiteraard mee in zijn beslissing. Komst van Tonali volgt vlak na de eerdere recordtransfer van Matheus Fernandes. Tottenham betaalde voor de Portugees zo'n 99 miljoen euro aan West Ham United. Daarmee werd het oude record van Xavi Simons verbroken. En met Tonali staat de teller deze transferperiode al op 6 versterkingen voor de club die in het afgelopen seizoen nog streed tegen degradatie uit de Premier League. Eerder trok Tottenham onder meer Jean-Paul van Hekken en Andy Robertson aan. En Tonali wordt in Londen ploeggenoot van de Nederlanders Simons, Van Hekken en Mickey van der Ven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arrow McLaren gooit het roer drastisch om voor het IndyCar-seizoen van 2027. Het raceteam heeft de topcoureurs Scott Dixon en Felix Rosenqvist vastgelegd voor meerdere jaren. En daarnaast keert Ryan Hunter-Reay in mei 2027 eenmalig terug achter het stuur met een vierde auto tijdens de 111e editie van de Indy 500. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Samen met Pato Award vormen Dixon en Rosenqvist straks het vaste drietal van het team. De teambaas Tony Kanaan legt uit dat de kans om coureurs van dit kaliber binnen te halen simpelweg te groot was om te laten lopen. Dixon is een absolute legende. 6 kampioenschappen heeft hij op zijn naam en Rosenqvist won de Indy 500 dit jaar. Het grote doel van topman Zak Brown is om het kampioenschap te winnen en de prestigieuze Triple Crown van de autosport te veroveren. Komst van de nieuwe rijders betekent wel het vertrek natuurlijk van Christian Lundgaard en Nolan Siegel na afloop van dit seizoen. Voorlopig richt het team zich met Lundgaard en Award nog volledig op de huidige titelstrijd. Dixon laat weten dat de overstap naar McLaren een grote beslissing was voor hem en zijn familie, maar dat hij uitkijkt naar de samenwerking. En ook Rosenqvist is enthousiast over zijn terugkeer naar het oude nest en denkt dat hun gezamenlijke ervaring het team heel veel gaat brengen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren 9 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging bij de Duitse grens. Op de A16 Breda richting Rotterdam 14 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een half uur. En een kwartier extra reistijd is nodig op de A58 Breda richting Eindhoven. In de file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot van 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jean Steur staat voor een overstap naar de Engelse Premier League. Newcastle United is in verregaande onderhandeling om de 18-jarige middenvelder over te nemen van Ajax. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steur doorliep de gehele jeugdopleiding in Amsterdam, maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam hij tot 25 optredens in het eerste elftal van Ajax. Middenvelder uit Volendam vestigde zijn naam onder meer door te scoren in de klassieker tegen Feyenoord. En onder interimtrainer Oscar Garcia raakt de Steur in de loop van het seizoen zijn basisplaats kwijt. Hij kwam onlangs nog wel in actie tijdens het oefenduel met het Griekse Panathinaikos. Contact van de speler loopt nog door tot de zomer van 2028. Eerder leek er sprake van een verlenging van die verbintenis. Maar daar komt vooralsnog geen overeenstemming over. Voor de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff betekent dit een van de eerste grote dossiers in de huidige transferperiode. Het vertrek van Steur lijkt daarmee definitief aanstaande.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elslo en Roosteren. Door een vrachtwagenongeluk een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonsdeel en Dordrecht 14 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. 2 kilometer file bij Rotterdam-Kralingen. Door een ongeluk twee rijstroken dicht. De vertraging daar is 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Eindhovenaar betaalde naar verluidt een bedrag van 13 miljoen euro voor de 26-jarige speler, die een contract tot de zomer van 2031 heeft ondertekend. Mijnans geldt in Eindhoven als de directe opvolger van Ismail Saibari. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor PSV is Mijnans de allereerste versterking van deze transferzomer. De directeur voetbalzaken Ernest Stewart laat weten dat de club de middenvelder eigenlijk al jaren volgt en ziet dat hij elk seizoen een flinke stap voorwaarts maakt. Voor Stewart is hij een slimme, veelzijdige middenvelder. Groot loopvermogen, die structureel goals en assists levert. Mijnans speelt al sinds 2022 voor AZ. Dat nam hem destijds weer over van Sparta Rotterdam. In 4 seizoenen voor de Alkmaarders kwam hij tot 155 wedstrijden en 40 goals. Afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 11 goals en 6 assists. Mijnans hoefde zelf niet lang na te denken over zijn toekomst. Hij noemt PSV een prachtige club met een duidelijke visie, sterke leiding en topfaciliteiten waar hij elk seizoen kan meespelen om de prijzen. De komst van Mijnans volgt dus op het vertrek van Ismail Saibari, die voor een recordbedrag van naar verluidt 55 miljoen euro inclusief bonussen overstapte naar Bayern München.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven veel vertraging tussen Elslo en Born door een ongeluk. 7 kilometer file. De weg kan zo weer vrij zijn. Op de A4 Belgische grens richting Rotterdam tussen Dinteloord en Knoopend Sabina 3 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 10 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 overweegt om vanaf 2031 definitief te stoppen met de traditionele klantenmotoren. Autosportbond FIA wil overstappen naar goedkopere V8-motoren van onafhankelijke leveranciers, om zo de politieke invloed tussen de verschillende teams te verminderen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem en de baas van de Formule 1, Stefano Dominicali, willen lichtere, luidere en atmosferische motoren introduceren met een kleinere elektrische units. En dat moet de kosten ook flink verlagen. Het plan moet een einde maken aan de situatie waarin grote teams hun klantenteams onder druk kunnen zetten via de levering van motoren. Aanleiding voor de plannen zijn de aanhoudende zorgen over te nauwe samenwerkingsverbanden binnen de sport. Als de nieuwe krachtbronnen betaalbaarder worden, moeten de teams verplicht zelf een motor bouwen of een kant-en-klaar exemplaar afnemen van een derde partij. En Ben Sulayem geeft aan dat dit voorkomt dat een zogeheten A-team de macht heeft over een B-team bij belangrijke stemmingen. Sinds de start van het turbo-hybride tijdperk in 2014 zijn onafhankelijke motorbouwers verdwenen uit de Formule 1. Reden waren de hoge kosten. De huidige afspraken lopen nog tot het einde van 2030. De FIA heeft de macht om de nieuwe V8-regels voor 2031 eenzijdig op te leggen, maar zoekt liever naar een brede consensus onder de huidige autofabrikanten. Bij voldoende steun kan de overstap zelfs een jaar eerder ingaan. Alleen Audi wil eigenlijk graag vasthouden aan een turbo, maar staat daar vooralsnog helemaal alleen in.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Arjan Sapronius vertrekt bij het schaatsteam AH Zaanlander. Ploeg en de coach hebben na een periode van 7 jaar in goed overleg besloten om hun samenwerking definitief te beëindigen. Dat meldt het team van trainer Jillet Annema en de Olympisch kampioenen Marijke Groenewoud en Jordith Bergsma. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds 2019 maakte Sapronius definitief deel uit van de technische staf. Binnen de formatie groeide hij stapsgewijs door naar de rol van assistentcoach tot volwaardig hoofdcoach naast Annema. Vertrekkend trainer kijkt zelf met een positief gevoel terug op zijn periode bij de schaatsploeg. Hij laat weten dat hij de afgelopen 7 jaar met veel energie, overtuiging en plezier heeft gewerkt met de sporters en de rest van de staf. Hij voelt dat dit voor hem het moment is om eens vooruit te gaan kijken. Coach wil zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen om zijn opgebouwde ervaring, visie en energie op een nieuwe manier te gaan inzetten. Nou, vanuit de formatie wordt er met veel waardering gereageerd op de breuk. Team AH Zaanlander laat weten de inzet van Sapronius enorm te waarderen en wens hem veel succes voor de toekomst. De ploeg benadrukt dat zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het programma en alle behaalde sportieve successen van groot belang zijn geweest voor de club.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file bij de grens. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Roosendaal Borgwerf en Standaard Buiten. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is nog een kwartier dicht en de

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er zijn grote verschuivingen in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Superster Giannis Antetokounmpo stapt over naar Miami Heat, terwijl de Nederlander Quinten Post op weg is naar de Memphis Grizzlies. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Antetokounmpo is de kogel door de kerk. De Griek verrast de Milwaukee Bucks na 13 seizoenen voor Miami Heat. Het gaat om een grote ruil. Er zijn totaal 6 spelers bij betrokken. En Antetokounmpo laat bij zijn afscheid weten dat de stad Milwaukee altijd in zijn hart blijft. En dat het ook altijd zijn thuis zal blijven. Clubtopscorer hoopt bij zijn nieuwe club weer mee te doen om de prijzen. De Bucks misten het afgelopen seizoen de playoffs voor het eerst sinds 2016, mede door blessure leed. En de Nederlander, Quinten Post, staat voor een lucratieve overstap. Volgens ESPN verruilt de center de Golden State Warriors voor de Memphis Grizzlies. Memphis biedt hem een 3-jaar contract aan ter waarde van $30 miljoen. Post is een zogeheten restricted free agent. En dat betekent dat hij met andere clubs mag onderhandelen. Maar dat zijn oude werkgever het recht heeft om een eventueel bod te evenaren. Verwachting is echter niet dat de Golden State Warriors dat bedrag op tafel gaan leggen door het beperkte salarisbudget van het team. Post speelde het afgelopen seizoen 67 wedstrijden en viel vooral op door zijn verbeterde verdedigende statistieken. Memphis wil de Nederlander gebruiken als een van de steunpilaren om het team weer omhoog te werken nadat de ploeg afgelopen seizoen dus de playoffs miste.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog 4 kilometer file bij Knopen te Brechtseplein. Op de A16 Rotterdam Breda 5 kilometer file tussen Knopen te Brechtseplein en Rotterdam Feyenoord. Liggen spullen op de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knopen Gorkum 3 kilometer.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tottenham Hotspur heeft opnieuw een gigantische slag geslagen op de transfermarkt. De Engelse club breekt binnen een week tijd voor de tweede keer het eigen transferrecord. Ditmaal met de komst van Sandro Tonali. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Italiaanse middenvelder kiest bewust voor een overstap naar Londen. Vertelt dat er maar één bestemming voor hem mogelijk was, ondanks de geruchten over interesse van diverse andere clubs. Het gesprek van bijna twee uur met de nieuwe manager Roberto De Zerbi gaf uiteindelijk voor de speler de doorslag. Tonali die noemt de ontmoeting met de Italiaanse trainer betoverend en wist daarna direct dat hij zijn handtekening onder het contract moest zetten. Ook de herinneringen aan de sfeer in het stadion en de supporters speelden uiteraard mee in zijn beslissing. Constant Tonali volgt vlak na de eerdere recordtransfer van Matheus Fernandes. Tottenham betaalde voor de Portugees zo'n 99 miljoen euro aan West Ham United. Daarmee werd het oude record van Xavi Simons verbroken. En met Tonali staat de teller deze transferperiode al op 6 versterkingen voor de club die in het afgelopen seizoen nog streed tegen degradatie uit de Premier League. Eerder trok Tottenham onder meer Jean-Paul van Hekken en Andy Robertson aan. En Tonali wordt in Londen ploeggenoot van de Nederlanders Simons, Van Hekken en Mickey van der Ven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knoppen te Brechtseplein en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat bij Knoppen te Brechtseplein door de werkzaamheden 4 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arrow McLaren gooit het roer drastisch om voor het IndyCar-seizoen van 2027. Het raceteam heeft de topcoureurs Scott Dixon en Felix Rosenqvist vastgelegd voor meerdere jaren. En daarnaast keert Ryan Hunter-Reay in mei 2027 eenmalig terug achter het stuur met een vierde auto tijdens de 111e editie van de Indy 500. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Samen met Pato Award vormen Dixon en Rosenqvist straks het vaste drietal van het team. De teambaas Tony Kanaan legt uit dat de kans om coureurs van dit kaliber binnen te halen simpelweg te groot was om te laten lopen. Dixon is een absolute legende. 6 kampioenschappen heeft hij op zijn naam en Rosenqvist won de Indy 500 dit jaar. Het grote doel van topman Zak Brown is om het kampioenschap te winnen en de prestigieuze Triple Crown van de autosport te veroveren. Komst van de nieuwe rijders betekent wel het vertrek natuurlijk van Christian Lundgaard en Nolan Siegel na afloop van dit seizoen. Voorlopig richt het team zich met Lundgaard en Award nog volledig op de huidige titelstrijd. Dixon laat weten dat de overstap naar McLaren een grote beslissing was voor hem en zijn familie, maar dat hij uitkijkt naar de samenwerking. En ook Rosenqvist is enthousiast over zijn terugkeer naar het oude nest en denkt dat hun gezamenlijke ervaring het team heel veel gaat brengen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: John Steur staat voor een overstap naar de Engelse Premier League. Newcastle United is in verregaande onderhandeling om de 18-jarige middenvelder over te nemen van Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steur doorliep de gehele jeugdopleiding in Amsterdam, maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam hij tot 25 optredens in het eerste elftal van Ajax. Middenvelder uit Volendam vestigde zijn naam onder meer door te scoren in de klassieker tegen Feyenoord. En onder interimtrainer Oscar Garcia raakt de Steur in de loop van het seizoen zijn basisplaats kwijt. Hij kwam onlangs nog wel in actie tijdens het oefenduel met het Griekse Panathinaikos. Contact van de speler loopt nog door tot de zomer van 2028. Eerder leek er sprake van een verlenging van die verbintenis. Maar daar komt vooralsnog geen overeenstemming over. Voor de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff betekent dit een van de eerste grote dossiers in de huidige transferperiode. Het vertrek van Steur lijkt daarmee definitief aanstaande.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Sven Meijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Eindhovenaar betaalde naar verluidt een bedrag van 13 miljoen euro voor de 26-jarige speler, die een contract tot de zomer van 2031 heeft ondertekend. Meijnans geldt in Eindhoven als de directe opvolger van Ismail Saibari. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor PSV is Meijnans de allereerste versterking van deze transferzomer. De directeur voetbalzaken Ernest Stewart laat weten dat de club de middenvelder eigenlijk al jaren volgt en ziet dat hij elk seizoen een flinke stap voorwaarts maakt. Voor Stewart is hij een slimme, veelzijdige middenvelder. Groot loopvermogen, die structureel goals en assists levert. Meijnans speelt al sinds 2022 voor AZ. Dat nam hem destijds weer over van Sparta Rotterdam. In 4 seizoenen voor de Alkmaarders kwam hij tot 155 wedstrijden en 40 goals. Afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 11 goals en 6 assists. Meijnans hoefde zelf niet lang na te denken over zijn toekomst. Hij noemt PSV een prachtige club met een duidelijke visie, sterke leiding en topfaciliteiten waar hij elk seizoen kan meespelen om de prijzen. De komst van Meijnans volgt dus op het vertrek van Ismail Saibari, die voor een recordbedrag van naar verluidt 55 miljoen euro inclusief bonussen overstapte naar Bayern München.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging in de regio Rotterdam door de afgesloten A20 en in het midden van het land door de afgesloten A27. Wat opvalt is de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt er 20 minuten bij rekenen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein vanwege de afsluiting van de A20 35 minuten extra. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar sta je even stil tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten extra, door een ongeluk, 2 rijstroken zijn gesloten. De A12 Arnhem richting Den Haag. Daar kun je er 25 minuten bij rekenen tussen Driebergen en de Meer. En de A16 tot slot richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 overweegt om vanaf 2031 definitief te stoppen met de traditionele klantenmotoren. Autosportbond FIA wil overstappen naar goedkopere V8-motoren van onafhankelijke leveranciers, om zo de politieke invloed tussen de verschillende teams te verminderen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem en de baas van de Formule 1, Stefano Dominicali, willen lichtere, luidere en atmosferische motoren introduceren met een kleinere elektrische units. En dat moet de kosten ook flink verlagen. Plan moet een einde maken aan de situatie waarin grote teams hun klantenteams onder druk kunnen zetten via de levering van motoren. Aanleiding voor de plannen zijn de aanhoudende zorgen over te nauwe samenwerkingsverbanden binnen de sport. Als de nieuwe krachtbronnen betaalbaarder worden, moeten de teams verplicht zelf een motor bouwen of een kant-en-klaar exemplaar afnemen van een derde partij. En Ben Sulayem geeft aan dat dit voorkomt dat een zogeheten A-team de macht heeft over een B-team bij belangrijke stemmingen. Sinds de start van het turbo-hybride tijdperk in 2014 zijn onafhankelijke motorbouwers verdwenen uit de Formule 1. Reden waren de hoge kosten. De huidige afspraken lopen nog tot het einde van 2030. De FIA heeft de macht om de nieuwe V8-regels voor 2031 eenzijdig op te leggen, maar zoekt liever naar een brede consensus onder de huidige autofabrikanten. Bij voldoende steun kan de overstap zelfs een jaar eerder ingaan. Alleen Audi wil eigenlijk graag vasthouden aan een turbo, maar staat daar vooralsnog helemaal alleen in.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Arjan Sapronius vertrekt bij het schaatsteam AH Zaanlander. Ploeg en de coach hebben na een periode van 7 jaar in goed overleg besloten om hun samenwerking definitief te beëindigen. Dat meldt het team van trainer Jillet Annema en de Olympisch kampioenen Marijke Groenewoud en Jordit Persma. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds 2019 maakte Sapronius definitief deel uit van de technische staf. Binnen de formatie groeide hij stapsgewijs door naar de rol van assistentcoach tot volwaardig hoofdcoach naast Annema. Vertrekkend trainer kijkt zelf met een positief gevoel terug op zijn periode bij de schaatsploeg. Hij laat weten dat hij de afgelopen 7 jaar met veel energie, overtuiging en plezier heeft gewerkt met de sporters en de rest van de staf. Hij voelt dat dit voor hem het moment is om eens vooruit te gaan kijken. Coach wil zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen om zijn opgebouwde ervaring, visie en energie op een nieuwe manier te gaan inzetten. Nou, vanuit de formatie wordt er met veel waardering gereageerd op de breuk. Team AH Zaanlander laat weten de inzet van Sapronius enorm te waarderen en wenst hem veel succes voor de toekomst. De ploeg benadrukt dat zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het programma en alle behaalde sportieve successen van groot belang zijn geweest voor de club.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: babe. Grumpy Radio.
1: Dit is Grumpy Radio. Waar je ook bent op grumpyradio.nl en via de Grumpy Radio app.
2: 5 uur.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er zijn grote verschuivingen in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Superster Giannis Antetokounmpo stapt over naar Miami Heat, terwijl de Nederlander Quinten Post op weg is naar de Memphis Grizzlies. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Antetokounmpo is de kogel door de kerk. De Griek verrat de Milwaukee Bucks na 13 seizoenen voor Miami Heat. Het gaat om een grote ruil. Er zijn totaal 6 spelers bij betrokken. En Antetokounmpo laat bij zijn afscheid weten dat de stad Milwaukee altijd in zijn hart blijft en dat het ook altijd zijn thuis zal blijven. Clubtopscorer hoopt bij zijn nieuwe club weer mee te doen om de prijzen. De Bucks miste het afgelopen seizoen de playoffs voor het eerst sinds 2016, mede door blessure leed. En de Nederlander, Quinten Post, staat voor een lucratieve overstap. Volgens ESPN verruilt de center de Golden State Warriors voor de Memphis Grizzlies. Memphis biedt hem een 3-jaar contract aan ter waarde van $30 miljoen. Post is een zogeheten restricted free agent. En dat betekent dat hij met andere clubs mag onderhandelen. Maar dat zijn oude werkgever het recht heeft om een eventueel bod te evenaren. Verwachting is echter niet dat de Golden State Warriors dat bedrag op tafel gaan leggen door het beperkte salarisbudget van het team. Post speelde het afgelopen seizoen 67 wedstrijden en viel vooral op door zijn verbeterde verdedigende statistieken. Memphis wil de Nederlander gebruiken als een van de steunpilaren om het team weer omhoog te werken nadat de ploeg afgelopen seizoen dus de playoffs miste.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tottenham Hotspur heeft opnieuw een gigantische slag geslagen op de transfermarkt. De Engelse club breekt binnen een week tijd voor de tweede keer het eigen transferrecord. Ditmaal met de komst van Sandro Tonali. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Italiaanse middenvelder kiest bewust voor een overstap naar Londen. Vertelt dat er maar één bestemming voor hem mogelijk was, ondanks de geruchten over interesse van diverse andere clubs. Het gesprek van bijna twee uur met de nieuwe manager Roberto De Zerbi gaf uiteindelijk voor de speler de doorslag. Tonali noemt de ontmoeting met de Italiaanse trainer betoverend en wist daarna direct dat hij zijn handtekening onder het contract moest zetten. Ook de herinneringen aan de sfeer in het stadion en de supporters speelden uiteraard mee in zijn beslissing. Constant Tonali volgt vlak na de eerdere recordtransfer van Matheus Fernandes. Tottenham betaalde voor de Portugees zo'n 99 miljoen euro aan West Ham United. Daarmee werd het oude record van Xavi Simons verbroken. En met Tonali staat de teller deze transferperiode op 6 versterkingen voor de club die in het afgelopen seizoen nog streed tegen degradatie uit de Premier League. Eerder trok Tottenham onder meer Jean-Paul van Hekken en Andy Robertson aan. En Tonali wordt in Londen ploeggenoot van de Nederlanders Simons, Van Hekken en Mickey van der Ven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegafsluitingen en ongelukken zorgen voor een erg drukke avondspits. Het is drukker dan normaal met 615 kilometer file op de teller. Een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de rechte rijstrook dicht vanwege een ongeluk. Het doet er 25 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. 50 minuten extra tussen Driebergen en Woerden. De A15 richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloos doe je er 20 minuten langer over. En dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En dat merk je ook op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt 50 minuten vertraging. Tot slot een wegafsluiting op de A58 richting Breda. Bij knooppunt de Stok is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kunt omrijden via Zevenbergen. Doe dat dan over de A4, de A59, de A17 en de A16.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arrow McLaren gooit het roer drastisch om voor het IndyCar-seizoen van 2027. Het raceteam heeft de topcoureurs Scott Dixon en Felix Rosenqvist vastgelegd voor meerdere jaren. En daarnaast keert Ryan Hunter-Reay in mei 2027 eenmalig terug achter het stuur met een vierde auto tijdens de 111e editie van de Indy 500. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Samen met Pato O'Ward vormen Dixon en Rosenqvist straks het vaste drietal van het team. De teambaas Tony Kanaan legt uit dat de kans om coureurs van dit kaliber binnen te halen simpelweg te groot was om te laten lopen. Dixon is een absolute legende. 6 kampioenschappen heeft hij op zijn naam en Rosenqvist won de Indy 500 dit jaar. Het grote doel van topman Zak Brown is om het kampioenschap te winnen en de prestigieuze Triple Crown van de autosport te veroveren. Komst van de nieuwe rijders betekent wel het vertrek natuurlijk van Christian Lundgaard en Nolan Siegel na afloop van dit seizoen. Voorlopig richt het team zich met Lundgaard en Award nog volledig op de huidige titelstrijd. Dixon laat weten dat de overstap naar McLaren een grote beslissing was voor hem en zijn familie, maar dat hij uitkijkt naar de samenwerking. En ook Rosenqvist is enthousiast over zijn terugkeer naar het oude nest en denkt dat hun gezamenlijke ervaring het team heel veel gaat brengen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files nemen af, maar nog wel veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Er staat nog 310 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 30 minuten extra. En ook op de A16 richting Rotterdam is het erg druk. Ze zijn aan de weg bezig op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Daarom doe je er 40 minuten langer over. De A27 nog richting Almere, tussen Bilthoven en Huizen, 11 kilometer met 30 minuten oponthoud.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: John Steur staat voor een overstap naar de Engelse Premier League. Newcastle United is in verregaande onderhandeling om de 18-jarige middenvelder over te nemen van Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steur doorliep de gehele jeugdopleiding in Amsterdam, maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam hij tot 25 optredens in het eerste elftal van Ajax. Middenvelder uit Volendam vestigde zijn naam onder meer door te scoren in de klassieker tegen Feyenoord. En onder interimtrainer Oscar Garcia raakt de Steur in de loop van het seizoen zijn basisplaats kwijt. Hij kwam onlangs nog wel in actie tijdens het oefenduel met het Griekse Panathinaikos. Contact van de speler loopt nog door tot de zomer van 2028. Eerder leek er sprake van een verlenging van die verbintenis. Maar daar komt vooralsnog geen overeenstemming over. Voor de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff betekent dit een van de eerste grote dossiers in de huidige transferperiode. Het vertrek van Steur lijkt daarmee definitief aanstaande.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden korter, nog veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven richting Utrecht is het druk door het verkeer dat omrijdt door de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dit 35 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein vanwege de werkzaamheden op de A20. 25 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting op de A58 Berg op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok is de weg afgesloten door een ongeluk. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Sven Mijnans maakt overstap van AZ naar PSV. Eindhovenaar betaalde naar verluidt een bedrag van 13 miljoen euro voor de 26-jarige speler, die een contract tot de zomer van 2031 heeft ondertekend. Mijnans geldt in Eindhoven als de directe opvolger van Ismail Saibari. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor PSV is Mijnans de allereerste versterking van deze transferzomer. De directeur voetbalzaken Ernest Stewart laat weten dat de club de middenvelder eigenlijk al jaren volgt en ziet dat hij elk seizoen een flinke stap voorwaarts maakt. Voor Stewart is hij een slimme, veelzijdige middenvelder. Groot loopvermogen, die structureel goals en assists levert. Mijnans speelt al sinds 2022 voor AZ. Dat nam hem destijds weer over van Sparta Rotterdam. In 4 seizoenen voor de Alkmaarders kwam hij tot 155 wedstrijden en 40 goals. Afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 11 goals en 6 assists. Mijnans hoefde zelf niet lang na te denken over zijn toekomst. Hij noemt PSV een prachtige club met een duidelijke visie, sterke leiding en topfaciliteiten waar je elk seizoen kan meespelen om de prijzen. De komst van Mijnans volgt dus op het vertrek van Ismail Saibari, die voor een recordbedrag van naar verluidt 55 miljoen euro inclusief bonussen overstapte naar Bayern München.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. De A16 richting Rotterdam, want het verkeer ondervindt daar last van de afsluiting van de A20. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en Harderwijk, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 overweegt om vanaf 2031 definitief te stoppen met de traditionele klantenmotoren. Autosportbond FIA wil overstappen naar goedkopere V8-motoren van onafhankelijke leveranciers, om zo de politieke invloed tussen de verschillende teams te verminderen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem en de baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, willen lichtere, luidere en atmosferische motoren introduceren met een kleinere elektrische units. En dat moet de kosten ook flink verlagen. Het plan moet een einde maken aan de situatie waarin grote teams hun klantenteams onder druk kunnen zetten via de levering van motoren. Aanleiding voor de plannen zijn de aanhoudende zorgen over te nauwe samenwerkingsverbanden binnen de sport. Als de nieuwe krachtbronnen betaalbaarder worden, moeten de teams verplicht zelf een motor bouwen of een kant-en-klaar exemplaar afnemen van een derde partij. En Ben Sulayem geeft aan dat dit voorkomt dat een zogeheten A-team de macht heeft over een B-team bij belangrijke stemmingen. Sinds de start van het turbo-hybride tijdperk in 2014 zijn onafhankelijke motorbouwers verdwenen uit de Formule 1. Reden waren de hoge kosten. De huidige afspraken lopen nog tot het einde van 2030. De FIA heeft de macht om de nieuwe V8-regels voor 2031 eenzijdig op te leggen, maar zoekt liever naar een brede consensus onder de huidige autofabrikanten. Bij voldoende steun kan de overstap zelfs een jaar eerder ingaan. Alleen Audi wil eigenlijk graag vasthouden aan een turbo, maar staat daar vooralsnog helemaal alleen in.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

race van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Want tussen de Meern en Woerden staat een kapotte vrachtauto. Daarom zijn 3 rijstroken dicht en je vertraging is 10 minuten.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment wordt er één file van betekenis gemeld en dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Woerden kom je een kapotte vrachtauto tegen. Drie rijstroken zijn dicht en

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: open now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.